0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
3: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
1: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
4: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
1: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat

0: Wolken, het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Afgelopen nacht was er een afwisseling van flinke opklaringen en een paar wolkenvelden. Het is droog gebleven en tijdens opklaringen is de temperatuur gedaald naar zo'n 12 graden als minimum. Er stond maar weinig wind. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden afgewisseld door enkele stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidoostelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 29, lokaal een tropische 30 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hier toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. Boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. En de politie Noord-Holland is erin geslaagd de identiteit te achterhalen van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel, meldt NH Nieuws. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 26 uit Afghanistan. Het weer, het is een graad of 14. Later vandaag wordt het overal zonnig. Dan wordt het tussen de 24 en de 30 graden.
2: De vakantie klonk nog nooit zo lekker.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Deze zomer beleven kinderen iedere woensdag iets nieuws tijdens de Locht Kids zomeractiviteiten bij Museumdorp Locht in Melderslo. Van middeleeuwen tot klompen maken, van knutselen tot speuren in de natuur. Ontdekken, beleven en zelf doen staan centraal. Een leuk dagje uit voor het hele gezin. Kijk voor het programma van de Locht Kids zomeractiviteiten op delocht.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken en vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
3: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
5: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
3: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.

0: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Elektronica Winkel Horst en Goeiendag Zorg voor Ouderen Horst.

0: Ja, twee grote sterren op één plaat. Mick Jagger en David Bowie. Dancing in the Street.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Een liedje natuurlijk al uit 1965 van Martha Reeves en de Vandellas. En David Bowie en Mick Jagger namen het ook samen op 20 jaar later. En dat werd geïntroduceerd tijdens Live Aid, het grote evenement. Toen werd het clipje gelanceerd van deze plaat, waarvan de opbrengst ook naar Afrika ging.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Welkom bij Schrijven voor Bedrijven, weer tot 12 uur. I've got 12.

0: Ja, een liedje gemaakt met passie. Dat mag duidelijk zijn. Clouseau. Onlangs nog op Pinkpop zelfs, geloof ik, hè? Koen Wouters en zijn broer.
1: Oma's geschiedenisles.
0: Oma heeft weer wat uitgezocht voor me. En dat heeft te maken met bijvoorbeeld... Even kijken, deze dag in 1967, 28 juli 1967, werd toen door de VPRO om 7:55 s'avonds op Nederland 1 de allereerste aflevering uitgezonden van het programma Hoepla. Het programma duurde een half uur en Hoepla was een geruchtmakend tv-programma voor jongeren van Hans Verhagen, Wim T. Schippers, onlangs overleden, en Wim van der Linden. Nou ja, het programma raakte in opspraak. Het mag misschien bekend zijn. Het programma raakte in opspraak als Phil Bloem in de tweede aflevering op 9 oktober 67 naakt in beeld verschijnt. De derde en laatste aflevering werd toen op 23 november 1967 uitgezonden. De kritiek was niet mals natuurlijk, maar er zat ook muziek in dat programma. En onder andere de Jimi Hendrix Experience heeft in Hoepla opgetreden, maar ook... De groep waarvan we nu een plaatje gaan draaien, The Crazy World of Arthur Brown. Het was een top 40 hit in 1968. Je hoorde bijna nooit meer op de radio, behalve vanmorgen. Hier is Fire.
2: I am the god of hellfire, and I bring you...

Ja, de echte Tex-Mex muziek. Nou weet je waar Rowan Hazard de mosterd vandaan haalt. Hè? Los Lobos en Anselma. In het Spaans natuurlijk het bestel maar. Dit kwam trouwens al uit 1983. Op naar het nieuws van 9:30. Dat doen we met Wie is in het Spitsen. En nu eerst de Eurythmics. Dave Stewarden en Lennox natuurlijk met hun bekende Sweet Dreams.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hier toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. Boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. En de politie Noord-Holland is erin geslaagd de identiteit te achterhalen van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel, meldt de NA Nieuws. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 26 uit Afghanistan. Het weer, het is een graad of 14. Later vandaag wordt het overal zonnig. Dan wordt het tussen de 24 en de 30 graden.
1: Voor muziek, nieuws en meer. Schijven voor bedrijven. Elke ochtend voor jou.

0: vandaag.
1: Dat was er nog een keertje. Robert van Hemert en de zandloopster. Nou, hè, misschien heeft hij zijn loopster ook wel meegelopen bij die vierdaagse vorige week. Hey, 1963 kon die in de hitparade. Deze van Buddy Holly. Oh.

vinden Michel. Hier nog in het Nederlandstalige. Duurt te lang. Nou, het blaadje duurde inderdaad niet echt lang hoor. Nee, 2,5 minuut zoiets. En daarvoor Buddy Holly, Brown Eyed Handsome Man. Ja, natuurlijk overleed hij in 1959. Maar de hit Brown Eyed Handsome Man, die werd echt pas in Engeland met name in 1963 populair.

0: plaatje al een beetje uit de nadagen van de Three Degrees natuurlijk. Deze Giving Up, Giving In 1978.
1: Jouw geboorteplaat.
2: Check it out.
0: Brengt ons bij de geboorteplaat voor vandaag. 28 juli 1962 werd geboren Rachel Sweet. Deze dame zingt Baby.

0: Let's go.
1: Ja, het WK is afgelopen, maar we blijven toch lekker draaien. Shakira en Burna Boy en de Die Die. Wij gaan langzaam maar zeker op naar 10 uur. Reclame en nieuws. En dan zijn we zo weer bij je terug.

druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen

0: jouw succes.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.

0: betalen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
1: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.

0: is er afgelopen.
1: Ja, wat je allemaal kan doen met een Franse chanson. Een beetje verbasterd. Tenminste, meer dan van Charles Aznavour natuurlijk. Tot de chanson Hollandaise. Niet al te serieus. Ron Brandsteder en André van Duin.
2: Iedereen is tegenwoordig op de radio, hè?
1: Ja, die van Duin die deed dus ook allerlei gekke stemmetjes, hè? Dat deed hij in de Dik voor Mekaar show. Lois Lane draaiden we ook nog. Takes a Million and the Borderline. Daarmee openen we het uur Madonna. En dit zijn de Walkers. 1971. Een van de mooie liedjes van deze jongens uit Zuid-Limburg. Dus No More Corn on the Brussels.

Veilig rijden, daar gaat het om. Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan en ABBA daarvoor. The winner takes it all. Meedoen is belangrijker dan winnen, maar de winnaar die neemt het allemaal.

Ja, die Harry Styles is helemaal gek van die Amerikaanse meisjes. De American Girls heeft er zelfs een plaatje over gemaakt. Daar vanochtend het Proemenvlaaien van de Janssen Baggerband. Nou, er zijn ook liedjes over Krummelenvlaaien. Die kunnen we ook nog een keertje draaien voor de Sintaler. We gaan straks weer een verkorte 45 draaien uiteraard. En nu muziek van de Stereophonics.

Ja, dat was Direct. Bandje houdt natuurlijk van directe communicatie. Directe muzikale communicatie, ik wil wel zeggen. Oh my god, it's happening. Riggiera ook nog uit Italië met Vamos a la playa. En dit, doe maar.

0: Zo, liefde is een vreemde ziekte. Je hoorde het, hè? Doe maar, was dat. Sommige mensen zeiden, laat maar we deden het toch. Doe maar, 1981, deze mooie hit. En inmiddels tijd voor de Forgotten 45. Nou, en dat is een aanvraagje wederom van Ger voor vanmorgen. En het gaat om een liedje van Salvatore Adamo. Nou, ik heb eventjes wat informatie over het plaatje gezocht, want het is toch wel een hele bijzondere. Het komt uit 1967, het plaatje wat je aanvraagt, Inch'Allah. Het is een van zijn bekendste liedjes en werd een grote hit in onder meer Frankrijk en België. En de titel Inch'Allah is de Franse schrijfwijze van het Arabische Inch'Allah, wat betekent als God het wil. Nou, het is eigenlijk een vredeslied dat Adamo schreef in de periode van de Zesdaagse Oorlog in het Midden-Oosten toentertijd. En in de tekst bezingt hij het leed van de oorlog en bespreekt hij de hoop uit op vrede. Nou, dat is een actueel thema toch eigenlijk weer, hè? Tegelijkertijd werd het nummer destijds controversieel, omdat sommige passages door verschillende partijen politiek werden geïnterpreteerd. Daardoor werd het liedje in veel Arabische landen trouwens verboden. En in 1993 nam Adamo een aangepaste versie op, waarop enkele gevoelige verwijzingen uit de oorspronkelijke tekst waren gewijzigd. Nou, heel wat research gepleegd voor het Forgotten 45 plaatje. Met dank aan oma trouwens. Ger, we gaan de plaat draaien. En ja, die tekst heb je dus een klein beetje nu de achtergrond van gehoord. Komt-ie!
1: Forgotten 45.

le sang sera lavé. La route est faite de courage. Une femme

Tino Marten, we waren jong en dom. Hoe moeten we dat uitleggen? Als je oud bent, ben je wel wijs, blijkbaar. Nou goed, 2026 zijn allerlaatst verschenen plaatje. We gaan langzaam maar zeker op naar 11 uur met nog even deze vrolijke.

0: resultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Météo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een hele zomer lang. Horst aan de Maas.
6: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Ja, vrolijke plaatjes gemaakt toen op het Elf Provincie label. De zomerzon en de zeegeluiden laten we nog eventjes doorlopen. Ja, dat was muziek van de Makkers. Volgens mij een of ander gezelschap wat ook veel met Vader Abraham gewerkt heeft. Daarvoor nog Teddy Swims met Break Up in Reverse. En we begonnen het blokje met Phil Collins. Dance into the light, eventjes na half uur. Zo, eventjes die zeemeeltjes wegjagen en dan gaan we naar de plaat en zijn verhaal. Benieuwd over welk plaatje Bart het vanmorgen gaat hebben.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De eerste keer dat ik haar zag was de nacht dat ze hier aankwam, regelrecht uit Omaha. Ze was doodop. Ze zei dat ze nooit kon slapen in een trein, dus was ze al die tijd wakker gebleven. Voor het laatste stukje naar Hollywood had ze de bus genomen, waarna ze in de stromende regen op zoek was gegaan naar een hotelkamer. Ach, met die blonde haren en die mooie bruine ogen dacht ze dat heel Hollywood op haar zat te wachten, dat ze die stad wel eventjes zou veroveren. Ik woonde in die tijd in een hotel ergens in de buurt van Sunset Boulevard. Ze kreeg een kamer vlak tegenover die van mij. Ik vroeg haar wel eens of ze wat met me wilde drinken, maar daar had ze nooit tijd voor. Ik kan morgen zomaar gebeld worden voor een rol, zei ze dan. Dan moet ik wel mijn tekst kunnen leren. Maar die telefoontjes, die kwamen niet. Maanden gingen er voorbij zonder baantje. Het spaargeld waar ze van leefde was snel op. Het duurde niet lang of ze nam allerlei kerels mee naar haar kamer. Op die manier kon ze in ieder geval de huur betalen. Soms zat ze wel eens bij me voor een kopje koffie, maar dan zei ze niks. Ze bleef maar dromen van die ene grote rol die er toch ooit eens zou moeten komen. Op een morgen kwam ze niet op de koffie zoals we hadden afgesproken en ik ging naar haar kamer. En daar vond ik haar. Ze had deze keer duidelijk de verkeerde vent meegebracht naar huis. Met haar lipstick had ze nog wel wat op de muur gekalkt, maar daarna was het einde snel gekomen. En nu gaat ze weer terug naar Omaha, maar niet zoals ze zelf had bedoeld. Geen menigte fans om haar toe te juichen. Geen officiële ontvangst, geen fanfare. Maar slechts een stille tocht. Zo gaat dat hier in dit hotel in Hollywood, waar de grote

grote filmstudio's iemand kunnen maken en breken. Als je groot bent, sta je altijd in de schijnwerpers. Maar als je hier niks bent, komen je dromen nooit verder dan een achteraf hotelkamertje van $7 per nacht.

je kent hem misschien beter in de versie van Alidis Hedding, de Hollywood Seven. Dit was de componist zelf in de plaatsen verhaal, John English.

0: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het Centraal Joods Overleg roept premier Jette op afstand te nemen van uitspraken van Frans Timmermans. In een interview met een Belgische krant vergeleek hij het handelen van Israël met dat van Nazi-Duitsland. In een leegstaand huis aan de Markgravenstraat in Hoensbroek is vannacht brand uitgebroken. Uit voorzorg werd een naastgelegen woning ontruimd. En het Solarweekend past de opbouw van het festivalterrein aan vanwege de verwachte hitte. En ook tijdens het festival ligt een hitteprotocol klaar.
1: Iedere ochtend jouw dosis muziek, nieuws en andere items. Schrijven voor je bedrijven van maandag tot en met vrijdag.

0: Ja, dit was er eentje van Frank Boeien nog van deze eeuw, deze plaat trouwens. Uit 2001, De Liefde Gaat. En de Stupid Song was van Olivia Rodrigo. Je weet het, hier bij Omroep Horst en de Maas draaien we ook de plaatjes die misschien iets minder gangbaar zijn.
1: Rechtstreeks vanuit het bruisende middelpunt van Noord-Limburg.
0: Dit zijn Bo en de Boo Boys. Basta, basta, finito. Oh.

Skandal im Sperrbezirk. De Spar de Murphy Gang uit München, Duitsland. Neue Deutsche Welle 1982. Ik zag dat er laatst ook nog een Nederlandstalige versie van verschenen was, maar die wilde ik jou toch eventjes niet aandoen. Geschiedenis van de popmuziek. We hebben nog een popfeitje van deze dag. Misschien denk je Woodstock, dat dat ooit het best bezochte popfestival aller tijden was. Het bekende Woodstock. Maar het best bezochte rockfestival aller tijden was het Watkins Glen Festival in de staat New York. En dat was op deze dag, 28 juli van het jaar 1973. Meer dan 600.000 mensen kwamen daar bij elkaar om onder andere de begeleidingsband van Bob Dylan te zien, de band. De Allman Brothers Band trad er ook op en ook de Grateful Dead. Watkins Glen trok aanzienlijk meer bezoekers dan Woodstock en dat was 4 jaar eerder.

Ja, blijf lekker die plaatjes uit de jaren 60. Ook deze Pretty Belinda, Chris Andrews. Je hoort hem nog even snel op de valreep hier bij Schijven voor Bedrijven. We gaan langzaam afsluiten. Applausje vast voor Team van Lunch Live. Zo dadelijk tussen 12 en 1. En ik heb een mooie afscheidsplaat. Wat dacht je van Only When You Leave van Spandau Ballet. Mooie dinsdag. Graag tot morgen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Elektronica Winkel Horst en Joyendaag Zorg voor Ouderen Horst.
2: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. En kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en

0: goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert,

0: Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakershorst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport.
5: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

van Morgan Wallen. En daarmee begonnen we Lunch Live. Leuk dat je weer luistert naar de lunchshow van Omroep 1M en Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere Wet, Wet, Wet.

Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. Een automobilist is gistermiddag flink geschrokken nadat zijn auto het kanaal langs de N275 bij Meijer in is gerold. De Spaanse man was aan het lunchen bij een eetcafé en had zijn auto geparkeerd, maar daarbij vermoedelijk de handrem niet aangetrokken. En dinsdagochtend is de brandweer uitgerukt voor een brand bij een vrouwengevangenis in Evertsoord. Uiteindelijk bleek een broodje in de magnetron voor rookontwikkeling te zorgen, waar de brandweer voor moest worden ingezet. En na jaren van plannen, voorbereiden en bouwen krijgt het vernieuwde centrum van Offenbeek op zondag 20 september officieel zijn voltooiing. Tijdens een feestelijke bijeenkomst worden niet alleen het vernieuwde plein en het carillon officieel in gebruik genomen, maar ook wordt de nieuwe naam van het plein onthuld. En we gaan meteen door naar het weer. Nou, vandaag, ik kan er kort over zijn, zonnig. En vanmiddag zeer warm met bijna 30 graden. En eind deze week krijgen we te maken met een hittegolf.

wet, wet, wet. Love is all around. 14 minuutjes over 12 op deze prachtige zomerse dag, 28 juli. En het is ook nog eens een keertje dinsdag. Jazeker. Kindcentrum Eikerwijs in Kessel-Eik is voorlopig verzekerd van zijn toekomst. De gemeente Pelemaas stelt de

0: de 5 jaar jaarlijks 50.000 euro beschikbaar om het vernieuwde onderwijsconcept overeind te houden. In totaal gaat het om een bedrag van 250.000 euro... waarmee de gemeente niet alleen de school, maar ook de leefbaarheid van het dorp wil versterken. Een verslag van Bart Nelissen.
1: Ja, de gemeente staat voor de leefbaarheid van alle kernen. Dus ook een kleine kern zoals Kesterlijk, waarbij we voor grote uitdagingen staan. En vanuit die verantwoordelijkheid gaan we dus ook jaarlijks bijdragen. Voor 5 jaar hebben we nu dus inderdaad 50.000 euro per jaar toegezegd. En dat is voor de leefbaarheid in Kesterlijk en de behoud van het kindcentrum Eikerwijs.
2: Kindcentrum Eikerwijs ging in 2024 van start als pilot en combineert onderwijs en buitenschoolse opvang in 1-dag-arrangement. De vernieuwde aanpak die blijkt goed aan te sluiten bij de behoeften van kinderen, ouders en de gemeenschap.
3: Ja, wij zien dat kinderen daar heel goed op gaan. Ook de ruimte en ook de afwisseling tussen spelen en leren, dat heel veel kinderen heel goed doet. En dat rijke dagarrangement, dat ook kinderen daar mooie ervaringen op doen. En ook dat is leren. Dus dat is zeker succesvol.
4: Nou, we krijgen heel veel verzoeken tot rondleidingen. En inderdaad, heel veel mensen komen kijken, willen het ook. We moeten ook eerlijk constateren dat het niet makkelijk is om zo'n concept te ontwikkelen. Dat moet wel een noodzaak zijn. Een Kesterlijk was die. Dat was echt wel noodzaak om de school te behouden. We zijn met Kerel bij een gesprek in Balo. Hè. Daar gaan we ook de nieuwe school bouwen. Daar zit dit concept ook in besproken. Dat is het uitgangspunt dat we dit gaan doen. En we zijn ook in Weert bezig, bij de gemeente Weert. Dus inmiddels op 2 plekken die echt concreet gaan worden.
2: Bij de start was al duidelijk dat de huidige bekostiging, gebaseerd op het aantal leerlingen, onvoldoende is om de exploitatie structureel sluitend te krijgen. Daarom heeft onderwijsstichting Prisma samen met de betrokken partners de gemeente gevraagd om te helpen.
3: Het schept bij ons vertrouwen natuurlijk, bij teamleden, maar ook vooral bij toekomstige ouders die je dan een perspectief kunt bieden. Er zijn nu ouders die natuurlijk denken van oké, we hadden eerst een pilot van 3 jaar. Als ik mijn kind nu bij jullie aanmeld, kan het zijn dat ik over 3 jaar weer naar een andere school moet. Dat wil ik waarschijnlijk niet. En dan kan het zijn dat ze de keuze maken voor een andere school. Ja, dat is natuurlijk niet wat we willen. Dus met de ondertekening van dit convenant kunnen wij zeker perspectief bieden. En hebben wij er ook vertrouwen in dat wij door kunnen ontwikkelen en kunnen blijven voorbestaan. Dus dat is super tof.
5: Het werd altijd gebracht als een pilot. Hè. De school heeft een nieuwe vorm van indeling van de lesuren. Langere schooldagen en korte dagen. Maar het werd als pilot gebracht. En dat is heel. Dan creëer je wat onzekerheid van hoe lang duurt die pilot en wat gebeurt erna. Dus nu met die toezegging dat het minimaal 5 jaar blijft, zijn we gewoon heel erg blij. Ja.
2: Naast de financiële bijdrage is ook het convenant Samen Sterk voor een Leefbaar Kesterlijk en een toekomstbestendig Eikerwijs ondertekend. Hierin leggen de partijen vast de komende jaren te werken aan de toekomst. Ook woningcoöperatie Antares zette een handtekening.
6: Het is ook vooral leefbaarheidsinitiatieven van de bewoners en de kern zelf die wij faciliteren en ondersteunen. En daarnaast zijn iedere dag weer opnieuw zijn onze medewerkers. Die zijn actief in de wijken en buurten waar wij onze woning hebben. Dus ook in Kesterlijk, om daar de bewoners met elkaar in contact te brengen. En te zorgen dat de leefbaarheid en dat soort kernen iedere dag weer opnieuw een feest is om van te genieten.
2: En wat betreft woningen, wat voorziet Antares de komende jaren, bijvoorbeeld in Kesterlijk?
6: Er zijn van allerlei plannen en voorbereiding, maar heel concreet kan ik daar nog niets over zeggen, want dat zijn voor ons nog plannen. En er zijn nog heel veel verschillende partijen die daar iets van mogen vinden. Onder andere wij zelf uiteraard. Maar daar kan ik op dit moment nog geen mededeling over doen. Maar ook Kesterlijk heeft onze aandacht, want ook daar hebben wij een deel van ons bezit.
2: Er is al jarenlang niks gebouwd daar.
6: Klopt. Misschien wordt het wel weer eens een keertje tijd om daar wat te gaan doen. Maar zoals gezegd, daar kan ik op dit moment nog niks concreets over zeggen.
5: Plannen om te bouwen worden wel steeds concreter. Niet heel concreet, maar het wordt steeds wat concreter. Dus we hopen dat dat op termijn ook heel veel duidelijkheid geeft. Dat er weer mensen kunnen vestigen in Kesterlijk. Dat we de leefbaarheid van het dorp op peil kunnen houden.
2: De subsidie heeft een tijdelijk karakter. De verwachting is dat de groei van het aantal leerlingen ervoor zorgt dat Eikerwijs uiterlijk in 2030 financieel zelfstandig kan functioneren.
1: Ja, we gaan jaarlijks evalueren. Er worden inderdaad doelen gesteld die aan die subsidie vastzitten. En de bedoeling is dat over 5 jaar Eikerwijs ook voldoende zelf zeg maar sterker is geworden en verder ontwikkeld is, zodat het in ieder geval in het dorp kan blijven.
2: Dat betekent bijvoorbeeld dat de leerlingenaantallen omhoog moeten gaan?
1: Dat is een van de onderdelen, inderdaad, ja.
2: Hoeveel leerlingen telt de school nu?
3: Ja, op dit moment 37. Dus dat is altijd een pijnlijk getal om te zeggen. Want daarin vinden wij ook dat kinderen sociaal op zich natuurlijk beperkte keuze hebben. Maar daar voegen wij dus andere hele mooie elementen aan toe die je op een reguliere school niet krijgt. Dus daar

0: En willen wij wel verder doorontwikkelen. Wij hopen toch te groeien naar zeker 50 en meer kinderen. Waar we ook niet van willen zeggen, we worden nooit een grote school. Want ook de kleinschaligheid is juist de kracht eigenlijk ook van de school op dit moment, van het kindcentrum.
1: De school gaat het komend schooljaar het onderwijsconcept verder uitbouwen. Ook zijn er plannen om een peutergroep op te starten. De peuters zijn er al, alleen het personeel moet nog gevonden worden.
0: En die doorgaande lijn van peuter naar kleuter naar uiteindelijk uitstroom naar middelbare school. Ja, dat is de volgende stap eigenlijk die we willen maken.
2: Op deze manier is het gewoon gegarandeerd. We hebben sowieso een toezegging voor 5 jaar. Dus de komende 5 jaar gaat er sowieso niks veranderen. Maar we zijn zo overtuigd van het concept dat het gaat na 5 jaar ook niet stoppen. Dit is een pareltje voor Pelle Maas en dat gaan we zeker behouden.
3: Het filmpje staat al online, dus terug te vinden via onze social media kanalen. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van Saint Milieu, maar we gaan eerst naar de Kalen Twins.

faith. Some you and have a little faith. 5 minutjes voor 12:30 op deze dinsdag 28 juli. Hans Klok en zijn verloofde Dan Steven stellen hun huwelijk opnieuw uit. Het stel had plannen om elkaar het ja-woord te geven in Toverland in Zevenum. Maar door een drukke agenda blijft die bijzondere trouwlocatie voorlopig nog heel even toekomstmuziek. De Illusionist is momenteel druk met voorbereidingen van de nieuwe theatershow The Illusionist. Ook Dan Stevens maakt daar deel van uit. En volgens Klok gaat alle aandacht op dit moment uit naar de voorstelling waardoor er geen ruimte is voor de huwelijksplannen. Toverland speelde de afgelopen tijd een bijzondere rol in de plannen van het stel. Hans Klok verzorgt dit jaar een speciale illusieshow ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het attractiepark. En eerder liet hij weten graag juist daar te willen trouwen. We zouden het in Toverland doen. Tovenaars trouwen natuurlijk in een toverland. Zo vertelde Klok bij Shownieuws. Hoewel de ceremonie voorlopig is uitgesteld, benadrukt hij dat van afstel geen sprake is. Het komt allemaal goed, volgens de tovenaar Hans Klok.

Ja, de eerste gouden plaat voor Anita Meijer met Why Tell Me Why. We gaan meteen door naar het nieuws. Situatie op de weg en uiteraard de weersverwachting. Nou, laten we beginnen met het nieuws. Een automobilist is gistermiddag flink geschrokken nadat zijn auto het kanaal langs de N275 bij Mijl in is gerold. De Spaanse man was aan het lunchen bij een eetcafé en had zijn auto geparkeerd, maar daarbij vermoedelijk de handrem niet aangetrokken. De auto blijkt een huurauto met een Duits kenteken te zijn. Het voertuig was gehuurd door een Spaanse man in Duitsland. Door de stroming dreef de auto vervolgens in hoog tempo honderden meters verder. En halverwege kwam de wagen tot stilstand, vermoedelijk doordat de voorkant de bodem van het kanaal raakte. De brandweer was met meerdere voertuigen en een boot ter plaatse om de auto veilig te stellen en naar de oever te brengen, nadat een bergingsbedrijf het voertuig uit het kanaal takelde. Bleven nog alleen de rugzak en de reiskoffer over en die zijn inmiddels uit het water gehaald. En deze ochtend is de brandweer uitgerukt voor een brand bij de vrouwengevangenis in Evertsoord. Uiteindelijk bleek een broodje in de magnetron voor de rookontwikkeling te zorgen, waar de brandweer voor werd ingezet. Het broodje in de magnetron was verbrand. Van brandstichting is geen sprake. Gealarmeerde hulpdiensten kwamen uit voorzorg met meerdere eenheden ter plaatse. De inzet van de brandweer bleek uiteindelijk niet nodig. Ook raakte er gelukkig niemand gewond. En na jaren van plannen, voorbereiden en bouwen krijgt het vernieuwde centrum van Offenbeek op zondag 20 september officieel zijn voltooiing. Tijdens een feestelijke bijeenkomst worden niet alleen het vernieuwde plein en het Carillontoren officieel in gebruik genomen, maar wordt ook de nieuwe naam van het plein onthuld. De opening vormt het sluitstuk van een omvangrijke herinrichtingsproject dat het hart van Offenbeek een nieuwe uitstraling heeft gegeven. Met de ingebruikname van de Carillontoren keren bovendien de klanken van het Carillon terug in het dorp. Daarnaast wordt tijdens de middag ook de historische route officieel geopend. Rond de officiële momenten is een gevarieerd programma samengesteld. Bezoekers kunnen rekenen op live muziek, een DJ, kinderactiviteiten, een verrassingsact en diverse eet- en drinkgelegenheden. En de organisatie wil daarmee een breed publiek aanboren en van de opening een ontmoetingsmoment voor het hele dorp maken. Nou, wat het weer 20 september gaat worden, kan ik je niet vertellen, maar wel de weersverwachting van de komende dagen. Nou, we gaan met vandaag beginnen. Het blijft vandaag zonnig met geleidelijk enkele stapelwolken. Temperaturen circa 30 graden. Morgen wordt het zonnig en nog warmer dan vandaag bij weinig wind. Temperaturen van 35 tot 36 graden zullen geen uitzondering zijn. Later op de dag wordt het enigszins drukkend warm. Donderdag wordt het tijdens zonnig weer maximaal ongeveer 34 graden. Het kan enigszins drukkend warm worden, maar extreem vochtig wordt de lucht niet. Wel is er kans op een lokale onweersbui. Vrijdag en de komende 1e augustusweekend liggen de maxima naar verwachting nog rond de 30 graden. En dan is er sprake van een hittegolf. In Midden-Limburg dan de 4e hittegolf van dit jaar. Zaterdag wordt het met een maximum van 28 graden de minst warme dag. En maandag, daar gaan we weer, kan het ongeveer 34 graden worden. We gaan naar de situatie op de weg. Wat zijn de meldingen die binnen zijn gekomen? Nou, het valt mee. Op de A67 Venlo richting Eindhoven, ter hoogte van Maasbree, een auto met problemen bij 63,9. A73, maar dan ook weer ter hoogte van Venlo. Een auto met de knipperlichten aan bij 40,5. A73 Venraai richting Venlo, ter hoogte van Horst. Een auto aan de kant bij 53,3. De laatste refresh en ook dan tevens de laatste melding. N273, ter hoogte van Venlo. Een auto aan de kant bij 69,7. Dat waren ze. Situatie op de weg, verkeersberichten, het weer en het nieuws. En je weet het, meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorstaandemaas.nl. En inderdaad, op die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

Joe Liberaal met Que Si, Que No en een iets andere uitvoering, namelijk de Sun Club Mix Extended. Enkele dagen voor de start van de oogst doet de fruitboerderij of een fruitboerderij uit Balo een dringend oproep aan de verwerkende industrie. Door een samenloop van omstandigheden dreigt een grote partij Nederlandse mirabellen zonder afnemers te blijven. Normaal gesproken worden de mirabellen verwerkt tot onder meer jam, sap, puree, kompot, liqueur en distillaten. En dit jaar loopt dat anders. Door de weersomstandigheden in Oost-Europa duurt de kerstoogst langer dan gebruikelijk. Veel fruitverwerkers zijn daardoor nog volop bezig met de verwerking van kersen, waardoor er op dit moment nauwelijks capaciteit beschikbaar is voor mirabellen. De fruitboerderij verwacht de komende dagen te starten met de oogst van de vruchten. Het gaat om grote volumes, vanaf ongeveer 10 ton, die machinaal worden geoogst en in kubkisten worden geleverd. En omdat de mirabellen slechts beperkt houdbaar zijn, is snelle verwerking noodzakelijk. Het bedrijf roept daarom fruitverwerkers, sap- en jamproducenten, destillatiebedrijven en andere bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie op om zich te melden. Ook mensen die via hun netwerk een mogelijke afnemer kennen, worden gevraagd die oproep te delen. En volgens de fruitboerderij zou het zonde zijn als de Nederlandse oogst verloren gaat door een tijdelijk tekort aan verwerkingscapaciteit.

6 minuutjes voor 1. The Eagles en de Kiele Sunrise. RKMSV heeft de nieuwe wedstrijdshirts voor het seizoen 2026-2027 gepresenteerd. Zowel het thuis- als uittenue kreeg een nieuw ontwerp, waarin de clubkleuren en verschillende herkenbare elementen uit Mijl zijn verwerkt. Het thuisshirt blijft trouw aan de traditionele rood-witte kleuren van de vereniging. Nieuw zijn de

subtiele zwarte accenten. In de nek van het shirt is een skyline van Meijl verwerkt met afbeeldingen. De afbeeldingen van de kerk, Belfort, de Vossenberg en het historische pand van Grand Café Goeie. Eerder het Oranje Hotel. Ook het uitshirt verwijst naar het dorp. In het goudbeige tenue is geïnspireerd op de vlag van Meijl, waarin de kleuren en het ontwerp terugkomen op de voorzijde van het shirt. Blauwe en gele details zijn verwerkt in de kraag en de mouwboorden. De skyline in de nek is ook op het uitshirt terug te vinden. Tot zover Lunch Live weer van vandaag, deze dinsdag 28 juli. Je weet het, elke werkdag Lunch Live. Zo ook morgen weer. En muziek staat klaar. Moet ik snel even kijken. Jazeker, de laatste. Het was X van de Jonas Brothers met Karol G of Madonna. Maar ik heb gekozen voor Madonna.

0: Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
2: Aardbeienland. Ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
6: Deze zomer beleven kinderen iedere woensdag iets nieuws tijdens de Locht Kids zomeractiviteiten bij Museumdorp Locht in Melderslo. Van middeleeuwen tot klompen maken, van knutselen tot speuren in de natuur. Ontdekken, beleven en zelf doen staan centraal. Een leuk dagje uit voor het hele gezin. Kijk voor het programma van de Locht Kids zomeractiviteiten op delocht.nl.
7: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
8: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
7: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
8: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
7: Nee hoor, we zijn

0: Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Morgen geldt in Limburg opnieuw het Nationaal Hitteplan. Ook in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel is het van kracht. Het is de derde keer dit jaar dat het hitteplan wordt geactiveerd. Het RIVM roept zorgverleners en mantelzorgers op extra aandacht te hebben voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. In onze provincie kan het morgen lokaal 36 graden worden. Het Centraal Joods Overleg roept premier Jette op afstand te nemen van uitspraken van oud-politicus Frans Timmermans. In een interview met de Belgische krant De Morgen vergeleek de Maastrichtenaar het handelen van Israël met dat van Nazi-Duitsland. Volgens het CIO gaan die uitspraken veel verder dan kritiek op het Israëlische beleid. Een reactie van premier Jette die is er nog niet. De Kelpenbrug bij Kelpen-Oler is in de nachten van woensdag op donderdag en donderdag op vrijdag afgesloten voor al het verkeer. Rijkswaterstaat laat de bovenkant van de brug technisch inspecteren vanwege slijtage. De uitkomsten moeten duidelijk maken hoe groot de draagkracht nog is. Voor vrachtwagens, bussen en landbouwverkeer geldt al sinds begin juni een verbod om de brug op te rijden, vertelde Suzanne Maas van Rijkswaterstaat toen.
1: Touringcars, tractoren en vrachtwagens kunnen helaas geen gebruik maken van de brug. Voor hen is dat echt vervelend, moeten omrijden of andere routes zoeken. Maar tegelijkertijd is het wel veilig voor de brug, want die slijt er minder snel door. De maatregelen die nu genomen zijn tekstkarren in de omgeving om de vrachtwagens en tractoren te wijzen op, hé, je kan er niet doorheen. Later worden dat definitieve omleidingsroutes die er dus langere tijd op zullen staan.
0: Bij een supermarkt aan het Gebrokerplein in Hoensbroek is vannacht ingebroken. De daders kwamen via de schuifdeuren binnen, maar maakten voor zover bekend niets buit. Rond de supermarkt lagen ook kraaienpoten, waardoor verschillende auto's en een politiewagen lekke banden kregen.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmorgen waren er flinke zonnige periode. Het is droog gebleven. Er waren ook enkele stapelwolken, maar tot een bui kwam het niet. Om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 25, lokaal 26 graden. Vanmiddag verandert er weinig aan dit weerbeeld. Er zijn flinke zonnige perioden afgewisseld door enkele onschuldige stapelwolken.

0: wolken. Het blijft de hele dag droog. De wind is zwak, af en toe matig van kracht uit een zuidoostelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 30 graden.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. En in de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen. Het weer zonnig met wat stapelwolken bij 24 tot 30 graden.
2: Zon, zee, lekker lang uit.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken.

0: een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
2: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.

0: Thuis.
1: Thuis.
0: Op het werk of onderweg.
2: Ja! Jouw portie middagvitamine.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie wil 13 jaar cel voor een fatale schietpartij in Bocholt. De aanleiding zou ruzie over een hesje van een motorclub zijn. Vanwege de hoge temperatuur geldt morgen weer het Nationaal Hitteplan. Dat is de derde keer deze zomer. En 18 mensen raken hun baan kwijt door twee faillissementen. Een zwembadbouwer in Maasbree en een horecazaak in Geleen zijn failliet verklaard.
1: Hi.
2: Zet de zomer aan. Hier hoor je de hits waar de zon van gaat schijnen.

0: overstaande maand.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meer

meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken.

0: en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie wil 13 jaar cel voor een fatale schietpartij in Bocholt. De aanleiding zou ruzie over een hesje van een motorclub zijn. Vanwege de hoge temperatuur geldt morgen weer het Nationaal Hitteplan. Dat is de derde keer deze zomer. En 18 mensen raken hun baan kwijt door twee faillissementen. Een zwembadbouwer in Maasbree en een horecazaak in Geleen zijn failliet verklaard.
1: Zon, wind, sneeuw of regen.
2: Met middagvitamine op je radio.
1: Kun je er altijd tegen.

0: Middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Deze zomer beleven kinderen iedere woensdag iets nieuws tijdens de Locht Kids zomeractiviteiten bij Museumdorp De Locht in Melderslo. Van middeleeuwen tot klompen maken. Van knutselen tot speuren in de natuur. Ontdekken, beleven en zelf doen staan centraal. Een leuk dagje uit voor het hele gezin. Kijk voor het programma van De Locht Kids zomeractiviteiten op delocht.nl.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist.

maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen.

0: graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaat. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Start tot finish is Vakgarage Mazos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemazos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Mazos, het beste voor jouw auto.
3: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
5: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
6: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
7: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie wil 13 jaar cel voor een fatale schietpartij in Bocholt. De aanleiding zou ruzie over een hesje van een motorclub zijn. Vanwege de hoge temperatuur geldt morgen weer het Nationaal Hitteplan. Dat is de derde keer deze zomer. En 18 mensen raken hun baan kwijt door 2 faillissementen. Een zwembadbouwer in Maasbree en een horecazaak in Geleen zijn failliet verklaard.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in elk geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd eerder vandaag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar niet alles kon bewezen worden. En in Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. Het weer, zonnig bij 25 tot 30 graden. Vannacht koelt het af tot 17 graden.
2: Drankje, hapje, barbecue, vakantie. Genieten in het bos of op het strand. Omroep Borst aan de Maas. Hier is het altijd gezellig.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots en zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in, die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. Lumar Verhuur.

Gevestigd in Horst en Weert is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een verkeersongeluk op de N277 bij Amerika is een kind gewond geraakt. Een traumahelikopter is in actie gekomen. Het Openbaar Ministerie wil 13 jaar cel voor een fatale schietpartij in Bocholt. De aanleiding zou ruzie over een hesje van een motorclub zijn. En 18 mensen raken hun baan kwijt door 2 faillissementen. Een zwembadbouwer in Maasbree en een horecazaak in Geleen zijn failliet verklaard.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren een flinke zonnige periode, afgewisseld door een paar stapelwolken. Het is droog gebleven, de maximumtemperatuur die is plaatselijk uitgekomen op een tropische 30 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen. Bij weinig wind koelt het geleidelijk aan af naar zo'n 15 graden als minimumtemperatuur. Woensdag overdag is het zonnig, droog en het wordt heet. We halen bij een zwakke zuidenwind een maximumtemperatuur van maar liefst 35 graden.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een auto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp was vannacht betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Onderzocht wordt of er explosieven in zitten. De omgeving is ontruimd, de 4 inzittenden zijn gevlucht. In Frankrijk zijn het voorzorg meer campings ontruimd vanwege de bosbranden bij Bordeaux. Daar is nu zo'n 86.000 hectare natuur verbrand. 4 brandweerlieden zijn om het leven gekomen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de 2 verdachten. Die worden beschuldigd door justitie van poging tot moord. En het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden.
1: Het is zomer.
4: Omroep Horst aan de Maas

Wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio.

0: Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Aardbeienland. Het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
3: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog. Aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De neerslag van afgelopen weekend heeft amper effect gehad op de droogte. Waterschap Limburg noemt de situatie nog steeds kritiek. Bij een verkeersongeluk op de N277 bij Amerika is een kind gewond geraakt. Een traumahelikopter kwam in actie. En het Openbaar Ministerie wil 13 jaar cel voor een fatale schietpartij in Bocholt. De aanleiding zou ruzie over een hesje van een motorclub zijn.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren er flinke zonnige periode, afgewisseld door een paar stapelwolken. Het is droog gebleven, de maximumtemperatuur die is plaatselijk uitgekomen op een tropische 30 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen. Bij weinig wind koelt het geleidelijk aan af naar zo'n 15 graden als minimumtemperatuur. Woensdag overdag is het zonnig, droog en het wordt heet. We halen bij een zwakke zuidenwind een maximumtemperatuur van maar liefst 35 graden.
3: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het onderzoek van de EOD in Amsterdam-Osdorp naar een gecrashte auto met mogelijk explosieven is nog in volle gang. Vannacht werd de auto in Duitsland gebruikt bij een plofkraak. Voor de zekerheid is de buurt rond de auto ontruimd. Een man uit Rotterdam is veroordeeld tot 2 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het aanranden.

0: en verkrachten van een meisje van 7 in het Zuiderpark. Er was een hogere straf geëist, maar de rechtbank vond niet alles bewezen. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle, maar vlak aan de kust ten westen van Bordeaux is de brand toch weer opgeleid. En het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden.
1: De zomer knalt uit je radio. Omroep Horst aan de Maas.

0: ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
2: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
4: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
3: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Deze zomer beleven kinderen iedere woensdag iets nieuws tijdens de Locht Kids zomeractiviteiten bij Museumdorp Locht in Melderslo. Van middeleeuwen tot klompen maken. Van knutselen tot speuren in de natuur. Ontdekken, beleven en zelf doen staan centraal. Een leuk dagje uit voor het hele gezin. Kijk voor het programma van de Locht Kids zomeractiviteiten op delocht.nl.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.

Drankje, hapje, barbecue, vakantie. Genieten in het bos of op het strand. Okay. Omroep Borst aan de Maas. Hier is het altijd gezellig.

0: gevarieerde muziek de avond door. Dit is At 7.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met

0: Hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto. Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
4: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
3: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: avond door. Dit is At 8. Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
2: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er flinke zonnige periode, afgewisseld door een paar stapelwolken. Het is droog gebleven aan de maximumtemperatuur. Die is plaatselijk uitgekomen op een tropische 30 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen. Bij weinig wind koelt het geleidelijk aan af naar zo'n 15 graden als minimumtemperatuur. Woensdag overdag is het zonnig, droog en het wordt heet. We halen bij een zwakke zuidenwind de maximumtemperatuur van maar liefst 35 graden.
0: Dit is jouw zomer.
2: Je radio klonk nog nooit zo leuk.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalat jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalat Horst. Alles voor in en om het huis. Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intersalat Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
5: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
4: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
6: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter de lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
4: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
8: Servicemonteur van Expert.
9: Oh, hallo.
10: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
8: Zo, klaar is Kees.
9: Oh, dat was snel.
11: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er flinke zonnige periode, afgewisseld door een paar stapelwolken. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur die is plaatselijk uitgekomen op een tropische 30 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen. Bij weinig wind koelt het geleidelijk aan af naar zo'n 15 graden als minimumtemperatuur. Woensdag overdag is het zonnig, droog en het wordt heet. We halen bij een zwakke zuidenwind de maximumtemperatuur van maar liefst 35 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst.

0: Bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan en die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

parler comme la première fois.

pas déjà, je t'inventerai. Merci.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politie

0: Actie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70-jarige huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: Het is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel.

0: Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. Twee bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo worden er